0: Acaro!
1: Oh,
0: yeah! Oh, yeah! Yeah!
1: Rock and roll! Come on, baby!
0: Merci! Merci!
1: Yeah, yeah! Zijn jullie van? Waar zijn de vrouwen? Waar zijn de mannen? Yeah, yeah!